ngempela namhlanje jike atshela mina dali kwale ungithathe ebantwini nendlini ovume kimi ulimenemene ulimenemene ulimenemene ulimenemene.